0: Whitsitt, Whitsitt, pins. Whitsitt, Whitsitt, pins.
1: X-ray 1 at Beckenham, Oscar 1.